man iets van je vrienden. Hing op pillen aan. Dan. Het valt voor. Hij is

Hij vriend, die leiers kjoelen zien som weer, als kermers moet een som heen, met zoede contracten, wil lulers i. Kunne vi forbyde de tre